0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
3: We hebben proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
4: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
5: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
6: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
2: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een vijftigtal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Now who is it? Come on, Sam, get that jazz out.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
3: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
5: Kijk, wat een feest. Prachtig. Samen met de zon beleven.
6: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
7: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch.
2: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan, met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
12: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
7: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
6: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
8: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
6: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
9: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
6: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
10: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Kom dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
11: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
12: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
13: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
11: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
12: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Dag Robert, storen we niet?
17: Nee, kom binnen.
16: Onze kleine is er ook bij.
17: Hallo.
16: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
17: Allee, maar dat past toch nog?
16: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
17: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
18: Geniet er maar van, jongen.
19: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Goedemorgen Antwerpen op deze vrijdag de 22e mei alweer. We staan voor een verlengd weekend, dus dat belooft. En het weer, oh, dat ziet er schitterend uit. Mijn naam is Sis van de Biest en ik mag u vandaag weer wakker of wakkerder maken met 2 uur muziek. En we begonnen natuurlijk al met dat heerlijke feel-good lied Goedemorgen Morgen van Nicole en Hugo. Ik word er alvast altijd blij en goed gezind van en het wordt een prachtig begin van deze stralende dag.

All in the night's work, je moet het maar kunnen. Maar voor Dean Martin was het blijkbaar geen probleem. In het stukje van de Manhattans met La La La Wish Upon a Star breidde een stukje aan de nacht van Dean Martin. Zo zie je maar, twee vliegen in één klap.

Watch What Happens, een heerlijke melodie van Michel Legrand, gebracht door de speelse Chris Montez in een productie van Herb Alpert. En dit deed Gene Manson alvast de goesting krijgen om rond de ontbijttafel te dansen met Fais-moi danser. Mocht u er nog aan zitten, eet smakelijk.

eerste streepje disco van Emotions met The Best of My Love uit 1977 werd perfect aangevuld door de Italiaanse femme fatale Raffaella Carrà, die de centen met overtuiging liet rollen in Mi Spendo Tutto.

En van het zonnige Italië van Rafaela trokken we naar Brazilië, waar Michael Franks, die daar goed ingepapt met zonnecrème rondliep en schoonheid van de bossa nova stijl bezong. En daarna hoorde u de mannen van het Corsicaanse priesterkoor Imuvrini. U kent ze wel van het nummer AT Corsica. Dit keer bezongen ze Alma. Waarschijnlijk zijn ze in hun jonge jaren nog wel eens blijven plakken in het gelijknamige studentencafé aan de Italië-Lei. Waar is de tijd?

trop bien guéri. Jij was altijd diegene die graag showde en pronkte.

dat vind ik toch wel heel lastig. Want ik weet dat het me toch pijn zou doen. Laten we het zomaar laten.

Twee Nederlandse sterren na elkaar waren dat. Meester Kroener Lee Towers met een cover van een hit van Tino Martin, Via liet me vallen. En Edcilia Rumbly gaf haar mooie weergave van The Way We Were. Ik ben er zeker van dat ik alvast één iemand hiermee blij gemaakt.

En na The Way We Were van Cecilia Romley gaan we naar de originele zangeres van dit nummer, Barbara Streisand. Zij bracht u het nummer Evergreen naar de derde versie van de film A Star Is Born met Kris Kristofferson als tegenspeler. En daarna mocht de Britse crooner Matt Monro een nummertje brengen uit Les Parapluies de Cherbourg. I Will Wait For You, ook geschreven door Michel Legrand trouwens.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de Most Wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
4: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
3: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
5: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
3: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin, Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst. Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
10: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
9: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
10: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
9: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
10: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Andermaal welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. Goed geturnd met kapitein Minocchio? Toch niet te moe, zeker. Schenk uzelf dan maar een kopje koffie of thee en geniet van dit programma.

Old Blue Eyes liet u even relaxeren op bossa nova muziek van Louis Bonfa met de Engelse versie van Mania de Carnaval. En zo zong hij A Day in the Life of a Fool. En daarna brachten we u even terug naar het Frankrijk van 1963, toen Alain Barrière aan de top van de hitlijsten stond met Elle était si jolie. Vandaag gebracht in een duet met de Canadese Cindy Daniel.

Het intieme mis sono innamorato di te werd in 1962 geschreven en uitgebracht door de tragische Italiaanse poëet Luigi Tenco. De Italiaanse zanger Alessandro Pitoni bracht het nummer vol overtuiging, gevolgd door de warme baritonstem van Arthur Prysock, die titelnummer van de film From Here to Eternity voor u zong.

De Nederlandse zangeres Connie van den Bos flikkerde haar vriend Tol Hansen uit het huis, wat helemaal niet zo ongewoon was voor de Supremes, met hun legendarische versie van de eerste Tom Jones hit It's Not Unusual.

Roger Bater bracht in 1982 I Feel So Good uit onder de naam B. Rogers en had er alvast een internationaal succes mee. Gevolgd door Carol Douglas, die in Doctor's Orders van haar dokter een voorschrift meekreeg voor een extra portie liefde.

de grote zee. Van Casablanca tot Saint-Tropez. Zag kannibalen dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur.

Ja, The Voice of Europe, wiens stem toch altijd weer een glimlach op vele gezichten tovert, nam ons mee naar de properste havenstad ter wereld, Shanghai. En daarna gingen we helemaal terug in Minerva-stijl naar de Evergreen Where or When, met de Dinning Sisters, een opname uit 1944.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het dik al deze leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
9: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter ga je niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
12: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
13: Een op de vier jongeren kiest voor een gelijkaardige job als zijn ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linde van Randstad.
14: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of een natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
13: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
15: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
13: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
16: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
17: De Robert? Wie is dat?
16: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
17: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
16: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
17: Zwaasdingen?
16: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
17: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
16: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
17: Welk bedrag had hij nog gedacht?
16: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
18: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
20: ja,
19: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
22: Topcomedienne Ann Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
23: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
21: Ze sloten een beest in bed, maar juist.
22: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
24: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
25: Aha, aha, aha. Minerva.
26: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Goedemorgen allemaal. Wees welkom op deze mooie, maar vooral warme vrijdag voormiddag en ook namiddag uiteraard. Ik ben er weer voor u tot 12 uur met een brede race van muziek. Ik heb dus heel veel platen voor u meegebracht tussen 10 en 12. Ik ga ook nog mijn collega Sis van de Biest bedanken voor de platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10. Ik kon al luisteren naar de John Anderson Band met de Glenn Miller medley. En onze eerste vocale plaat is er eentje van Jerry Wallace. En die heeft het over 12 kleine rozen. 12 little roses.

Love Me A Little More Each Day. Dat was dus Jerry Wallace met 12 Little Roses. En van de liefde gesproken, ik heb hier nog iemand die daarover mee kan praten. Over de liefde. En dat is Jeff Hooper. If You Were The Only Girl In The World.

If you were the only girl in the world and if I were the only boy. Dat doet mij een beetje denken aan het aardsparadijs met Adam en Eva, luisteraar. Misschien was Jeff Hooper in zijn vorige leven wel Adam, wie zal het zeggen? Ik weet het bij God ook niet.

Dat was Jeanne Carson met The Star You Wished Upon Last Night. You never can stop loving me. Dat is een uitspraak die niet van mij komt, maar wel van Kenny Lynch.

My baby is waiting there for me, of waiting there for me. Heeft er helaas niet bij gezegd of gezongen waar dat juist is. Dat was Sid Robin en de Lou Singers met East of the Rockies. En we zijn toe aan Jerry Lewis. En ik denk dat er die jongere generatie die man nooit gekend heeft. Jerry Lewis was een acteur die meestal in films kwam, met komische films speelde. Heeft ook nog een tijd samengewerkt met Dean Martin. Heeft samen met Dean Martin ook nog platen gemaakt destijds. Maar hij heeft ook soloplaten gemaakt, deze acteur Jerry Lewis. En dan gaan we nu even naar luisteren naar deze melodie van hem. Rock by your baby with a Dixie melody.

0: Ik zou toch wel eens willen weten hoeveel versies er gemaakt zijn van deze bekende Evergreen More. Ik denk tientallen. En wie het ook deed destijds was Johnny James. En nu zijn we toe aan de boodschappen.
1: Zondag is het weer gevaar. Dan is Trinkse met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manos weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
2: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
1: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd zijn, mannetjes. Na de mis niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delhaize, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, zeg. Maak een hemel glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.
7: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
7: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat waren gele dagen, maar zo is het alvast niet, luisteraar. De titel luidt Yellow Days. Je kunt dat niet vertalen, letterlijk niet vertalen, hè, naar gele dagen, hè, maar dat bestaat niet. Yellow Days van Lenny D. En dit is iets van bij ons, want hier is onze Wil Tura. Die is er vandaag bij met Ben je eenzaam vannacht.

Ja, we kennen die plaat onder andere van Elvis Presley, hè? Are You Lonesome Tonight? Maar dit was dus een Nederlandse vertaling van onze Wil Tura. Ben je eenzaam vannacht? En ik kreeg er net een telefoontje van collega Danny van Tichelen. En die wist mij te vertellen dat hij volgende week vrijdag terug van de partij is. Dus ja, terug op post zijn vrijdag morgen en ook zondagmorgen. Wees welkom, Danny. Blij dat je terug bent. Once you

Dat was John Gary met Some Enchanted Evening. Er staat iets te gebeuren. Het is ongeveer nu 20 minuten voor 11. Maar er staat iets te gebeuren. Zeker als we Jimmy Young mogen geloven. En wat dat is, we gaan het misschien te weten komen. Something is happening.

Het is een bekende opname uit de jaren 60, want ze werd destijds op plaat gezet door Herman Hermits. Maar dit was dus Jimmy Young met Something is Happening.

Zo, nu weten we alvast hoe het liefdestijds heette van Jimmy Clanton. Ze heette gewoon Linda. De mensen worden meer en meer geacht om te gaan wandelen, want dat schijnt goed te zijn voor lijf en leden en ook mentaal is dat heel goed. Wel, ik ga heel veel wandelen samen met Gerda en ook met andere mensen. Maar er zijn ook mensen die graag alleen wandelen. En zo iemand is Kelly Smith destijds. I'll walk alone.

Ja, ze moest wel alleen wandelen, want niemand wou mee met haar. Dat is niet zo prettig, hè, wat Kelly Smith destijds meemaakte. I'll walk alone.

Dat er kan blijkbaar iets. Ja, die ging even iets mis, luisteraar. Maar ik ben er terug. Dat was dus Sam Cooke met The Change of Love. Ja, we zijn toe aan onze laatste vocale plaat, hè, wat het eerste gedeelte betreft. En dat is nog een nummertje van Johnny Profit met Aldila.

0: Soetens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
1: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwen de Keuleneer is een van de actievoerders.
4: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
3: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middag.
5: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
6: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
7: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, hè, maar juist. Hè.
6: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek.

Dat was de big band van Parker Frankenfield met Fix Me Some Southern Cooking. Onze eerste melodie in deel 2 van dit programma. En hier zijn die Manhattan Transfer bij Mir Bist Du Schön.

Dat waren dus die Manhattan Transfer. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 17 uur is er weer een boekenmarkt in den Bullebak op de Sint-Nicolaasplaats 10 in Antwerpen. U vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. U vindt er tevens klein antiek en brocante, u aangeboden door enthousiaste standhouders. En op zondag is er een speciale editie met strips en op maandag, tweede Pinksterdag, vindt u er ook cd's, platen enzovoort. En voor elke bezoeker is er gratis een boek weggelegd.

Dat was Marty Robbins met Don't Let Me Touch You. En hier zijn de Maguire Sisters met Chances Are.

Ja, misschien zijn de kansen gunstig voor mij, hè. Daar komt het een beetje op neer van deze dames. Chances are van de Maguire Sisters. Sherry, I love you. Daar moet ik alvast geen tekening bij maken. Hier is Nat King Cole.

Dat was een nummertje uit het jaar 1949 van Vaughn Monroe met Someday. En er is in de jaren 70 is die plaat nog eens boven water gekomen. Ze hebben daar een stereo versie van gemaakt. Dat noemen ze remastered. Dus die plaat is remastered in de jaren 70. Maar origineel is zij van het jaar 1949. En dat geldt niet voor deze madame. Want die heeft muziek gemaakt in de jaren 70. Hier is Olivia Newton-John. How glad I am.

Ja, blijkbaar had zij de liefde opnieuw uitgevonden. En toen was zij natuurlijk dolgelukkig met de nieuwe liefdesrelatie. How glad I am. Spijtig genoeg is deze dame ook al een hele tijd niet meer onder ons. Deze Olivia Newton-John.

0: Dat was Norman Vaughan met Powder Your Face with Sunshine. En dat is dan een stralend, stralend gelaat geworden. Zeker weten.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
9: Wat is dat? Wat doet dat?
8: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klare mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
10: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek

Dat was die Ray Hamilton Ballroom Orchestra. Dat is een hele boterham, hè. Met de bekende tango aller tijden. Of misschien de bekendste tango aller tijden, de Blue Tango. We zijn toe aan Henk van Montfoort en die gaat u vergasten op een potpourri met allemaal heel bekende oude nummertjes. Luister maar zelf.

0: Wat was?
1: Dat was dus een stukje Nederlandstalige nostalgie van Henk van Montfoort. In augustus is het weer zover. Dan gaan wij weer onze top 1000 uitzenden, beste mensen. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door uzelf. Ook u kunt uw stem laten gelden, uiteraard. Hè. Vanaf nu kun je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je mag maar één keer stemmen op hetzelfde liedje.

0: no secret anymore.
1: Het was eerst een geheime liefde, maar heeft toen alles eruit gesmeten, alles bekendgemaakt en toen was het uiteraard geen geheime liefde meer, hè? Secret Love van PJ Proby. Wie er nog bij kan in dit programma, die moet zeker nog kunnen, hè, dat is Paul Anka, ook een graag gehoorde gast bij die Minerva-luisteraars. Heeft heel veel platen gemaakt in de jaren 50 en ook in de jaren 60 uiteraard. Hier is hij met Once a Day.

Wel, volgens mij moet je niet in de zomer naar Venetië gaan. Dat mag ook in de lente. Want we zitten momenteel in de lente met zomerse temperaturen, luisteraar. Ja, ja. Dat waren de Ray Charles Singers met Summertime in Venice. Waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk ook gaat? Make it easy on yourself. Hier is Sarah Vaughan.

Me and Bobby McGee, dat was Roy Clark. Ja, het is bijna tijd om afscheid te nemen. Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug voor u morgen tussen 10 en 12. Ik ben dan wel niet live aanwezig in de studio, want ik ga met vakantie. Het programma van morgen en volgend weekend, die programma's zijn opgenomen op voorhand. Maak er nog een hele fijne zonnige dag van vandaag, hè, en geniet ervan en van het mooie weertje. Hè. En we gaan afscheid nemen met The Supremes en My Romance.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar een dikke teester leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
10: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
11: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
10: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
12: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
10: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En Sport Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
13: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
10: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selectclubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
16: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
17: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
16: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
16: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
18: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci ImmoBiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze daar ook.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het is al deze leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
13: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
12: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield. Er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
14: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
12: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
5: Ik ben een historie. historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
15: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
20: Allema?
19: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
21: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
20: Wat zei het hem?
19: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
4: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
3: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
5: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is, 3 jaar, voor kleine toestellen zoals smartphones.
3: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
6: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
7: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
6: En wat kost deze schatting?
7: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst. Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
11: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
10: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
11: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
10: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
11: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
12: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Aha. Minerva.
14: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Welkom, welkom, welkom bij onze Tutti Frutti op deze heerlijke vrijdagnamiddag. Geen Walidien aan de telefoon, maar u krijgt wel mijn lieftallig vrouwtje aan de telefoon. Dus als u straks uw keuze doorgeeft, zeker bellen en dan hoort u ook haar stemmetje eens in een keer. We beginnen zoals altijd met de verliezer van verleden week. En dat was Ricky e Poveri met Sarà perché ti amo.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week. De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

0: bel je keuze door naar de studio op 03-219-17-27.
1: En dan neemt mijn vrouwtje Mireille op en dan zegt hij gewoon, ik wil de toetieplaat. En de toetieplaat is vandaag uit de film Blueberry Hill van Robbe de Hertz uit 1989. De Beverly Hillbillies, of beter bekend als Soul Sister met In Love. En de fruitieplaat is uit de film Verbrande Brug, Cynthia Clay, I'm Lonely Without You.

Achterin volgens waren dit Bertie's Redding met Toet Toet Toetsie. En dan daarachter kwam een man die in de jaren 70, ook al was er nog geen gsm, dus ook geen TikTok, al voor een rage zorgde om met zijn gebit in de leuning van een stoel te bijten en die zo omhoog te heffen. Afrik Simone, Havanana.

Kroener, puur zang. Andy Williams met The Look of Love. En nu we toch bij de liefde zijn. Deze twee broertjes zingen over de liefde van hun leven. En hopelijk is dat niet hetzelfde meisje. The Everly Brothers.

0: Ja, zelfs in de jaren 70 was er in de top 30 plaats voor een harmonie, fanfare of brassband. U kreeg Brick House and Restric Band met The Floral Dance, gevolgd door een zeer geliefde zanger in de United States, Jim Reeves. Have I told you lately that I love you? Op zaterdag 23 mei van 10 tot 17 uur is er weer een boekenmarkt in de Beulenbak op de Sint-Nicolaasplaats 10 in Antwerpen. U vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. U vindt er tevens klein antiek en brokante, u aangeboden door enthousiaste standhouders. Op zondag is er een speciale editie met strips en op maandag vindt u er ook cd's, platen enzovoort. Voor elke bezoeker is er ook een gratis boek.
1: De Van Hengst wilt altijd bakkering, maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een hemel glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn toerne doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zondag is het weer zover. Dan is het Zinkse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
7: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
6: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gewoon niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klare mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
8: Elke vrijdag met Ronnie Meijs. Tutti frutti. Hier bij Radio Minerva.

0: waar is dit uit? Op deze muziek gingen ze jiven, swingen en bumpen, noem maar op, de Tramps met Disco Inferno. Oortjes spitsen, jullie keuze voor vandaag komt eraan.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti

0: naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: En dan neemt mevrouwtje Mireille op en dan zegt u gewoon geef mij maar de toetieplaat en dan krijgt u de Beverly Hillbillies met In Love, oftewel zegt geef mij maar de fruitieplaat en dan krijg je Cynthia Clay met I'm Lonely Without You.

Toen was het nog een geweldige meezinger. Al Wilson met de Lala Peace Song. En nu een vrouw aan de macht met Hello Young Lovers, Diana Trask.

Een geweldig jazznummerke met een grote big band erachter. Diana Trask met Hello Young Lovers. En daar juist was er een telefoontje van een collega van mij, die al een heel tijdje ziek is. En dan weet je al dat ik over Maria Elvis heb. Speciaal voor haar, de Elvis natuurlijk.

achtereenvolgens was dit Brenda Lee, Many Rivers. Gevolgd door, om al een beetje in de zomerse sfeer te komen, Julio Iglesias met Manuela. Zo dadelijk nieuws en reclame. En denk eraan, u hebt nog een dik half uurtje om uw keuze door te geven. Tot zo dadelijk.

0: 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh man, het dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métisse zaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
10: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is, 3 jaar, voor kleine toestellen zoals smartphones.
9: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Welkom op deze prachtige vrijdagnamiddag bij Tutti Frutti. Het tweede uurtje zijn we gestart met Bart Kael. 1000 terrassen in Rome. En moest je de veerboot of de waterbus nemen, kom naar Strindanneke. Strand van Strindanneke. Want de terras van Café Minerva is ook open.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?

0: bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti!
2: En dan neemt ons Mireille Maasje op en dan zegt u gewoon, ik wil de tutti, en dan krijgt u de Beverly Hillbillies met In Love. Oftewel zegt u, ik wil de frutti, en dan krijgt u Cynthia Clay met I'm Lonely Without You.

Tom Jones met Love Me Tonight. En tussen 2 en 3 gaat ze normaal met haar hondje wandelen. Dus nu zou ons Maaike thuis moeten zijn. Want hier is haar Freddie Quinn. La Guitarra Brasiliana.

ene hit na de andere regen ze aan elkaar in de jaren 70. De groep Confituur, of beter gezegd Marmalade Reflections of My Life. En nu een heer, een geweldige filmster, begonnen in zwart-wit en geëindigd in kleuren, zoals heel vele filmsterren. Maar hij zong hier en daar ook wel eens liedjes. Bekend als Dr. Kildare, Richard Chamberlain. Hi Lily, hi Lily, hi Lo.

Verleden week was er nog op het podium van een songfestival te zien. Voor mij de beste zangeres, ook is al in de 70. Vicky Leandros met Tango d'Amour. In de jaren 70, je kent je nog wel de glamrock, de disco en de hardrock, komt daar ineens een boerke aangelopen met een klak op zijn kop, werkbot in de naam en een piano. Wat de muziek heeft die man gemaakt? Gilbert O'Sullivan met What's in a Kiss.

0: In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.
1: Zondag is het weer zover. Dan is Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
2: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
1: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaarmannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
9: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
10: Het is Tutti Frutti tijd met Ronnie Meijs. Elke vrijdag op

0: muziekje van deze Tutti Frutti. Zo dadelijk jullie keuze, maar u weet het al, eerst onze vaste popcorntjes.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week, maar eerst onze twee vaste popcorntjes. MUZIEK

0: Dat waren ze dan, onze wekelijkse twee vaste popcorntjes achter elkaar. De Jive Bombers met All of Me en Bobby Rydell, Forget Him. Het is zover, jullie keuze komt eraan. U kon dus kiezen tussen In Love van Blueberry Hill, oftewel uit het thema van Verbrande Brug, Cynthia Clay, I'm Lonely Without You. Met 33 stemmen meer, Cynthia Clay, jullie keuze.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week, jullie keuze.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Zo, de laatste voor vandaag van Tutti Frutti. Dat waren de Rubits met hun klakjes op. U weet wel. Tonight. U hoort mij terug aanstaande zondagmorgen tussen 10 en 12 met cocktails. En dan zit mijn vrouwtje ook weer aan de telefoon, want onze vriend Wally is nog altijd op vakantie. Verzoekjes, suggesties, altijd kunt u terecht op Radio Minerva of ronjemeis@radiominerva.be. Tot zondag, tot Tutti Frutti.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted-lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
6: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
7: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
8: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
7: Ze slotten een beest in bed, maar ja.
8: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
13: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Gaat ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer het thuisen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Aha. Minerva.
18: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag, eindelijk start het weekend.
19: Hey Lou, heb je de tafel al gedekt, Jan?

Een heel goede middag op deze vrijdag 22 mei 2026. Hier zijn we weer, Karel Wijkmans en ik. Karel zometeen in de keuken van Radio Minerva en ik achter de microfoon om plaatjes te draaien. En we begonnen al meteen met een sfeerscheppertje. Willie Mitchell en Secret Home. Alhoewel, zo geheim is onze thuis niet. Wij zitten op Sint-Anneke in Antwerpen en we zijn wereldwijd te beluisteren via het internet. Zo, de kop is eraf. En Howard Keel, die mag nu overnemen. So in love.

0: Eén geluk heb ik wel met Carl, die is altijd goed op tijd. Hij is van Hoboken en hoe hij altijd op tijd hier geraakt, ja, iemand moet hem helpen, want anders kan het allemaal niet meer. Ja, geen trams die rijden, geen bussen die tot op Sint-Anneke geraken, maar toch is hij erbij. Samen met nog drie mensen uit het Antwerpse. Want we beginnen eerst nog even met Wilfried van den Branden. When My Baby Goes to Town. Ja, en Wilfried, die kan een stukje zingen.
1: I'm playing a local belle. She's strictly 1A. Her figure is

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Witvis met spinazie en mousselinesaus. Oké, niet direct het gemakkelijkste, maar we gaan er ons wel door slogen. Oh, dat is eigenlijk. We beginnen met 600 gram patatjes te schillen, type Nicola. Dat zijn vastkokende en gekookte gaar in lichtgezouten boter. Ondertussen heb je natuurlijk een ziege van taart. Dan pak je 200 gram echte boter en je smelten in een pannetje en je neemt het dan van het vuur en je laat het wat afkoelen. Dan ga je zien of je doet dat in een plastieke potje en dan ga je zien dus dat die gaan naar beneden, dus dat water dat gaat naar beneden en de boter, de gesmolten boter, die gaat bovendraven. Het is alleen die boter, die olie van die boter dat je dus kunt gebruiken. Die wij niet. Ik zeg het maar al op voorhand, hè. Dan was de 500 gram jonge spinazie en je zweert hem droog. Olé. En dan maak we eerst de saus. Ja. Dus, we pakken een pannetje en we doen er 6 eierdooiers in. In een steel pannetje. Dat kun je goed vasthouden. Door de 5 eetlepels water bij. En je klopt dat los met een garde. Met een klopper. Dan zet je het op een klaarvuurtje. En je blijft stevig kloppen totdat die dooiers beginnen te binden. Totdat je een dikke saus krijgt. Dat is zo gelijk dat je een sabayon zou maken. Ja? Je verwarmt ze zeker niet te lang, want anders is het een rura. Dat wilde niet. Dus als je ontkloppen ze en je zet dat op de zachtvuurtje en je ziet dus die in eerste of die in tweede bloep, ja, bloep zo, hè, dan moet je dat stoppen, want dus daar is dat al goed. Dan kun je daar stilletjes aan die geklaarde boter bij doen, à la mayonaise. Zo een beetje, nog eens goed reuren, nog een beetje, nog wat reuren, totdat dat allemaal zeker goed is opgenomen. Doet er zeker niet die wa bij. De wa er niet bij. Voilà. En dan breng je dat op smoke met peperzout en wat citroensap. En dan kun je in een ander pannetje werklontje boter smelten. Maar dat is voor een ander doel. Want er gaan we 4 stukken witvis in klaar maken. We gaan die bakken. Je dept die eerst goed droog. Je doet er voor mij een porte klein beetje bloem op. Groot applaus dat de meeste bloem eraf is. En dan kun je die vis bakken en er een beetje peper en zout op doen. Als je dan denkt van, is die klaar? Ja, je steekt er even mee een mesje in. Heb je geen weerstand niet meer, is de vis klaar. Ha, simpel, hè. En dan pak je nog een potje, maar af als man, een potje en je doet er een beetje boter in en je stooft er die spinazie kort in totdat die zo helemaal wat geslonken is. En dan geef je er een goede duw op dat er goed droog is. En dan kun je die spinazie eerst op een bordje leggen en daar komt dan die vis op. En dan komt dat gekookt patatje erbij en dan schept je na die mousselinesaus er zo rond. Oh. En dan is dat smullen en smikkelen en genieten. Echt waar. Gewoon genieten. Je moet dat eens doen. Echt lekker. Hou we dan een beetje door. En als je dus alles nog eens wilt terugvinden, je weet het, hè. Dat vind je wel terug. Wow. Smakelijk, hè.
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.

tijd al dat ze met vieren uit Antwerpen kwamen. We hadden dus Wilfried van den Branden. We hadden Karl Wijkmans, die trouwens straks in deel 2 zoetigheid komt maken. En we hadden ook nog Herman van Haren en Ed Kooijman, die tegenwoordig in Willerijk resideert. Sorry. Ja, een mispreking, live opgenomen en we knippen het er niet tussenuit. Herman en Ed over kaarten. En Jack Huddle, die gaat een beetje het licht laten branden.

evergreens van je jeugd die wij allemaal verzameld hebben in de grote archieven hier bij Radio Minerva. Die hebben we natuurlijk ook, niet alleen kroeners en mooie instrumentaaltjes. Wat dacht u van James Brown, die het mooiste bezingt dat er is op heel de wereld?

She makes trouble seem so small. She can turn the hardship

You're Having My Baby. Het allermooiste dat er is, dat samen dansen op één tegel en dan genieten van mekaars lichaamswarmte. En als ik ooit kom te sterven, en die dag die zal er ooit wel eens aankomen, dan mogen ze gerust deze plaat draaien als mijn assen worden rondgestrooid. Dave Davies en Death of a Clown.

Dan zijn we toe aan ons tweede item van vandaag. Want koken, dat is één ding. De muzikale keuze van Van Put, dat is twee. En we gaan elke keer terug naar één jaartal. Vandaag is het dus niet anders. En we doen het ditmaal met Mitch Miller, Tennessee Ernie Ford. En beginnen doen we met Perry Como en Kokomo.

Wie in zijn leven niet het beste van zichzelf geeft, is het niet waard om te blijven rondlopen op deze aardkloot, zeg ik altijd. En als je verliefd bent en je ziet elkaar graag, wel, dan mag dat ook een keertje gezegd worden. En als je het zelf niet kan of durft zeggen, dan laat je de muziek spreken. Dat doe ik regelmatig trouwens in deze hut op vrijdag en zaterdag. The Emotions, and I give you the best of my love.

Hoog tijd om je adrenaline een beetje te laten stromen en je benen te laten rondzwieren in je living, je huiskamer, je slaapkamer of op je terras. Want we gaan erin vliegen met Arthur Prysock en Good Rocking Way, maar eerst Louis Jordan. Choo-choo, chiboogie.

We durven hier op radio in ieder geval wel eens nostalgisch zijn en terugdenken aan de tijd van de cafés met de jukeboxen en de 45 toerenplaten. Maar hoe was het dan voor die jukebox? Wel, heel simpel. Dan kwam daar een muzikant wel eens een deuntje spelen. En dat kon zijn op een gitaar, een banjo of een trompet, maar meestal was het een heel orkest op twee wielen. Een orgel. Ja, Willem Parel die maakte daar een mooi tijdsbeeld van in deze plaat.

Als ik een glazen bol had, dan had ik kunnen voorspellen wat er vandaag op deze 22e mei allemaal zou gebeuren en wat ze zouden voorlezen in het nieuws van 5 uur. Maar ik heb die glazen bol niet, voor twee redenen. Dat bestaat gewoon niet. En twee, ik doe niet graag stof af. Dus we gaan naar het tijd zijn van 5 uur met de publicitaire informatie en het nieuws. Met een finale die we starten met de Pintop Perkins en Pintop Boogie. Zometeen ben ik terug, even na 5 uur.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, man, het decolleté is te leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust, want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Brit Monte.
9: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag, dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostenden en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen, om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden en om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
8: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

je luistert naar in ieder geval, ben je nooit alleen. Tienduizenden andere mensen genieten mee van het muziekje dat wij draaien van op het Sint-Tanneke-strand. Johnny Cash en Oh Lonesome Me, en daarmee zijn we in deel 2 van de hut van deze 22e mei beland. Ja, Carl, die is terug, die is even iets fris gaan drinken en die gaat zo meteen waarschijnlijk zoetigheid klaarmaken hier in de studio. En wij zorgen voor de muzieknoten. We kraken ze samen met Johnny James. Wonder Why.

0: Voor sommigen klink ik nu en dan wel een beetje morbide, maar noem mij gewoon een nuchtere mens. Wat je ook mag hebben, je moet altijd denken van het kan altijd erger. Dus nee, we gaan niet nadenken, we gaan er ook niks bij vertellen. We gaan gewoon platen draaien en dan mag Carl in de potten staan roeren zoveel hij wil. Hoeveel vond ik? Tegenwoordig nog maar één mansorkest, maar toch zo mooi. The Kiss of Death.
1: Soms zijn taffeur hier zo'n botten op het einde.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Daarna dan gaan we met de zoete bekjes op reis naar Scandinavië. En daar gaan we confituurtaartjes maken. Taartjes, confituurtaartjes maken. Oké, dus we mengen eerst 250 gram echte boter op kamertemperatuur met de geraspte zesten van 1 citroen, 1 koffielepel vanille-extract of een zakje en 75 gram bloemsuiker. Daar doe je dan uiteindelijk 200 gram patisseriebloem bij en 1 koffielepel bakpoeier. Oh, er moet een beetje lucht in zitten ook, hè. En je knijdt dat heel goed. Chabidoo, ja. Je doet er dan nog een snufje zout bij en 60 gram maïzena. En je knijdt dat nog maar eens heel goed erin. Totdat je een heel zacht, maar niet klevend deeg hebt. Als het plakt, dan moet je nog een klein beetje bloem bij doen. Dan maak je daar 12 gelijke bolletjes van. En dan pak je zo een muffinvorm. En dan doe je in elke ingevette muffinvorm zo'n bolletje. En je duwt die helemaal zo tegen de kant, totdat je in het midden een schoon putteke hebt. Ah, en dat putteke, dat vult op met confituur. Naar smaak. Met roodvruchten, met andere vruchten. Je doet er met wat je wilt. Maar daar doe je dan nog eens een keer 2 eetlepels amandelschil verzuiver. En dan steek je die 15 tot 20 minuten in een oven op 180 graden. En je wacht totdat ze gebakken zijn. En voor de afwerking, gewoon een beetje bloemsuiker. En je weet het, er iets bij drinken is altijd lekker natuurlijk. Als het rap was, dan ga je gewoon naar radiominerva.be en je scrolt door naar beneden naar smakelijk eten en daar vind je alles terug. Zowel bij de desserts als van de recepten van deze maand. Allee, tot de volgende en ja, als het lekker was, laat het eens weten. Hè. Bye.
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatte. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.
1: Is het buksje vol? Dan tot volgende week. Ciao.

0: Kwaad.
1: We maken er een gewoonte van in de hut van regelmatig in plaats van de strangers te draaien. En vandaag is dat natuurlijk ook niet anders, want Karel, dat is een rasechte Antwerpenaar, heeft altijd in het Antwerps gepraat en gezongen en daarom kindjes kopen van de strangers. Moest je zin hebben om eens te laten weten wat je vindt van dit programma? Wel, je kan altijd een e-mail sturen naar louvanput@radiominerva.be. En voor alle anderen, de postbodes die staan met open armen te wachten op uw post. Elvis Presley en de US Mail. Ah ja, dat is juist. Dat is ook een man natuurlijk, een mail.
2: I'm a US Mail, 'cause I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. Mail.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you, man.
1: Met de King of Rock and Roll hebben we een aantal mensen heel gelukkig gemaakt op deze vrijdagavond. Geen dank, het is volledig van mijn kant gekomen en met volle goesting. Jonathan Rickman en de Modern Lovers die maakten er nu en dan een zootje van op het podium, maar ze hebben toch wel één grote dikke hit geproduceerd. En daar genieten we heden ten dagen nog altijd van, want die plaat wordt zelfs gedraaid hier op Radio Minerva.

Ja, in een opwelling heeft iemand mij ooit een Neandertaler genoemd. Het is hem en zij vergeven, want ze waren met z'n twee. Primitive Man van Riff, daar kan ik best mee leven. En als ik ga kijken in de grote archieven, wel, daar vind ik nog pakken platen waar ik kan mee leven. Neem nu deze Dalida.

volgende week zeker terug, heeft hij mij net beloofd. En wij zijn toe aan ons laatste item van vandaag. En dat is een driepak van de Rat Pack. We hebben klaar liggen voor jullie achtereenvolgens Dean Martin met Tangerine, Let's Face the Music and Dance van Frank Sinatra en eindigen doen we met die trio met de Barrettas team van Sammy Davis.

tunes die hadden we in een driepak van de Rat Pack. En nu had ik graag een saxofoon en een groot orkest dat voor ambiance kan zorgen in deze hut. En ik word op mijn wenken bediend door Junior Walker en de All Stars. Shake and Finger Pop.

hoort me regelmatig praten over de grote archieven en over het DNA van Radio Minerva. Radio Minerva is een cool radio waar ze heel veel evergreens draaien en mooie instrumentalen, afgewisseld met de knapste nieuwe platen. Nu, die nieuwe platen die draaien we niet zoveel natuurlijk, omdat er nog veel hele oude platen zijn die we jullie willen laten horen. Het DNA van Minerva met natuurlijk K-Star, en die is altijd bezig. Too busy.

Soms heb ik er helemaal geen zin in, maar dan denk ik bij mezelf, je moet het doen voor de mensen die aan de andere kant aan het luisteren zijn. Mensen die een beetje verknocht zijn aan Radio Minerva. En dan krijg ik spontaan een glimlach op mijn lippen en dan draag ik daar een plaatje bij van Axel Peleman. Lacht af en toe.

basis probeer te mixen, te verstaan. En probeer te lachen af en toe. Ik had schrik van Ronald Reagan. Ik was panisch voor de bom. Ik lag wakker van de Russen. Achteraf gezien was stom. Begin als kleine moord ontdekken. En ze roepen van ze start. Wat de fiksjes ook beweren. De jaren 80 waren hard.

Zo, dit was hem. De Hut op vrijdag 22 mei 2026. Morgen is er de zaterdagaflevering en vanavond zijn er de deugenieten van de vrijdagavond. En wij willen altijd jong blijven. Blijf mij zien zoals ik was op mijn, ja, laat ons zeggen, 35ste en alles zit goed. Want nu ben ik 65 en hier en daar is er wel een mankementje aan.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
5: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
4: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
6: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
4: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK en het tweede op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een derde plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
7: Zoekt u Neef Meubels?
8: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Aha. Minerva.
11: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw Afternoon Delight bij Mark Gerard. Het is bijna niet te geloven dat het volgende nummer van de Four Tops 66 jaar oud is. Maar het is zo. Standing in the Shadows of Love.

Aretha Franklin, ook gekend als Sister Ree of Riri, of nog best als The Queen of Soul. Mighty Sparrow en Byron Lee, Only a Fool.

Nutella Bas. Oh no, not my baby. En ik wacht elk jaar ongeduldig op het moment dat ik het volgende plaatje kan draaien. Leen Jongewaard, op een mooie Pinksterdag.

Patachou in 1954 met Domino. En daar is ook een Vlaamse versie van gemaakt door Ray Frankie. Nog vroeger in de tijd, 1946, Get Your Kicks on Route 66, Nat King Cole.

Onder de 2 minuten blijft dit nummer van Julie London, Fascination, maar het blijft veel langer in het hoofd hangen. You're the Reason Why, de Roubettes.

You Don't Have To Say You Love Me. Ooit een nummer van Dusty Springfield, maar hier was het Guys and Dolls, als u zich die groep nog herinnert. Vol een bak Humperdinck even met The Last Waltz.

0: Anita Meijer met The Alternative Way was een grote hit destijds in onze contraien. En ook Anita Meijer was opvallend. Ze heeft van een van de mooiste Nederlandse spleetjes tussen haar tanden. Johnny Logan, Hold Me Now.
1: Don't close your

The Carpenters met Can't Smile Without You. En ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het nog eens heb gedraaid. Ik hou het niet bij, want anders draai ik het te weinig. Me and Mrs. Jones, Billy Paul.

Muller. Mooi om te draaien naar het einde toe van dit eerste deel, want daar zijn we reeds. Ik geef u nog Gilbert O'Sullivan met Claire en dan wacht u op mij tot na tijd zijn. Tot straks.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
7: We wisten dat het erg ging zijn, we hadden er ons op getraind, maar het is erger dan dat ik dacht. Maar heel kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd, maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
6: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldige wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Broens.
8: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
6: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
9: Met Mark Gerard, wherever you are.

Welkom terug, liefste. Duifjes bij uw Afternoon Delight en Mark Gerard. Waar waren we gebleven? Bij dit eigenste moment. At this moment. Michael Bublé.

Diane Krall, ik heb ze veel te weinig gedraaid. Don't Dream It's Over. En dan een beetje een vergeten nummer dat ik altijd zeer mooi vond van Elton John. Little Genie.

Mickey Lee Jones. Ik denk dat dat echt de eerste keer is dat ik dat nummer draai in, wat is het, bijna 11 jaar zeker? Of bijna 12? Oei, ik kan niet tellen. Chucky's in Love. We gaan de rust laten terugkeren en met een cover van een nummer van Leonard Cohen. U weet het misschien al. Susanna, Herman van Veen.

dat ze fijn gek is. Want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars en het als je haar wilt zeggen.

Serge Gainsbourg, ook weer al te weinig gedraaid. Het is nogthans een monument uiteraard in de Franse muziekgeschiedenis. Los Bravos, ik ben altijd verrast als ik zie dat dat nummer dateert van 1966. Dat kan volgens mij niet. Volgens mij was het later. Maar nee, het is zo. Black is black.

George Harrison, My Sweet Lord, voor diegenen die de Beatles al eens graag apart horen zingen. De Hollies dan. Ik heb ooit 3 dagen achter dat woord gezocht, tot mijn moeder zei, waar zijn de lollies? En dan zei ik het, ah, de Hollies, de Air, that I breathe.

The Arms of Mary van de Sutherland Brothers. Maar ja, dat is zo'n categorie waar ik mij gemakkelijk zou kunnen vergissen. Was het The Hollies, Smokey of the Sutherland Brothers. Want die klinken toch allemaal ongeveer in dezelfde sfeer. Jason Wade, You Belong to Me.

Captain NTNL met Don't Forget Me. Ja, gewoon enige reden, voornaamste reden, omdat we ze zo graag draaien. Nog een beetje poppy nummer uit de 60s, The White Plains, My Baby Loves Loving.

Voilà, het zit erop voor vandaag, althans wat mij betreft. Dus ik ga afscheid van u nemen voorlopig. Sebbes hoort u mijn vriend Willem van 8 tot 10. En u weet het, daarna ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. En anders, ja, dan wacht u op mij volgende week. Vrijdag ben ik er terug met de Afternoon Delight op hetzelfde tijdstip, 6 uur. I'm coming home. Johnny Mathis, tot volgende keer. Marc Gerard.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
3: Voor mij was het ergste stuk in de haven, het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
2: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
4: Het is Van Datten, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
5: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè!

0: We moeten in deze tijden vrouwvriendelijk zijn. Dat hebben we al langer geleerd. More Than a Woman, Tavares. De terechte opener van deze Het is van dat vrijdagavond bij Radio Minerva.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Het is van datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is van datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Een programmapresentator in de ochtend zou zeggen, tussen 8 en 10 doen we het met veel koffie en met muziek. Maar in de avond ligt dat enigszins anders. Het mag al eens iets fris zijn en tussendoor ook een glas bier, als het afgelopen is tenminste. Maar tussen die twee tijdzijnen van 8 en 10 uur in de avond is dit Het is van datte. Goedenavond bij Radio Minerva. Heel veel muziek. Ik zoek ook nog wat informatie van regionale en huishoudelijke aard. En ik heb straks alweer ons item, de Club van Zestigers. Platen die dus exact 6 x 10 jaar geleden een dikke hit waren in onze Belgische hitparade van toen. En het is een klassieker vanavond. Straks in het tweede deel gaan we ook rak doen. U weet wel, dat nieuwe plaatje van Sam Goris. En in deel 1 hangen we ook touwtjes uit onze voordeur. Hoe het allemaal komt, dat hoor je vanavond.

De liefde, het is niet iets dat je zomaar in je schoot geworpen krijgt. Je moet er af en toe een beetje naar zoeken. Joel Jeffrey deed dat in deze versie. Looking for Love, want er zijn er wel meer. En Johnny B. Goode van Chuck Berry mocht dit avondblok openen zien. Vlaamse artiesten die covers brengen, we horen het regelmatig. Maar Vlaamse artiesten die Vlaamse artiesten dan weer gaan coveren, het is niet alledaags. Niet waar, meneer Segers?

De laatste zeker met het grootste bakken, zoals dat heet hier in Antwerpen. Die krijgt meestal gelijk. Le dernier qui a parlé, dat was Amina. Die trouwens met dit nummer ooit meedeed aan het Eurovisie Songfestival. U weet wel, dat van vorige week dus. Vlaamse artiesten die wel goed nieuw werk uitbrengen, kijk, daar hebben wij alle respect voor. Neem nu bijvoorbeeld onze vriend Hugo Sigal. Ja, de Hugo van Nicole, u kent hem wel. Heeft een nieuwe single uit en die willen we vanavond u niet onthouden.

Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva. Bye.

0: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doe nee!
1: Sinds 1982, dit is Radio.

Karen Mensa, dat is nog zo eentje die wel tussen de plooien van het grote geweld is doorgezakt. Maar zij heeft schitterende dingen gemaakt. Voorbeeld daarvan, Love is what you think it is. Het is gewoon niks meer of niks minder. What you see is what you get. En wat u gaat krijgen zo dadelijk, dat is de Club van Zestigers. Na deze disco-hit van Tony Sherman.

0: Iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walenburg.
1: We gaan in de Club van Zestigers vaak ook op zoek naar de originele opnames van een wereldhit. Iedereen, en zonder enige uitzondering, kent het nummer Spanish Eyes. Ook wel Blue Spanish Eyes genoemd. Velen hebben er een hit mee gescoord. Denk maar aan Engelbert Humperdinck, Elvis Presley en vele anderen. Maar het origineel en de eerste hit was er voor El Martino. Het verscheen in 1966 op zijn hitalbum Spanish Eyes. Het nummer was eigenlijk in 1965 gecomponeerd, mede door Bert Kempfert, en kreeg als titel Moon Over Naples. Maar de hitversie van El Martino uit 1966 zal voor eeuwig in ons geheugen gegrift blijven. Een wereldhit van formaat in onze club van vanavond.
0: Grasduinen door de mooiste hits. Dit is de Club van de Zestigers.

wachtend is zoals de duiven natuurlijk. En Laurie Knight, While We're Waiting. En El Martino, die klassieker. De man die vaak ook de top 1000 van Radio Minerva aanvoert. Dit keer met Spanish Eyes. Exact 60 jaar geleden stond hij in de top 30, zoals dat heet. De heemkundige kring van Hoboken opent elke zondagmiddag tussen 14 en 16 uur de deuren van het sfeervolle kasteel Breudenborg. De collectie gaat over het rijke Hobokense verleden en die is er te bezichtigen. De toegang is gratis en na afloop kan je nog gezellig iets blijven drinken in de bar. Meer informatie op de website. En nu weet ik sinds zaterdag hoe je dat uitspreekt. www.hoboegen.be of op het nummer 03 827 33 26. Weet u wat touwtjes uit de deur betekenen? Bij ons is dat geen gebruik, maar in Nederland gebeurde het vroeger heel vaak. De vreemde kostgangers leggen het u uit.

Het was eigenlijk meer een liefdeshistorie, hè, dat touwtje uit de deur. En die vreemde kostgangers, ach, u kent ze wel. Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en George Kooijmans. Enfin, verleden tijd. En Christiana, een plaat die hier bij Radio Minerva wel eens vaker op de proppen komt. Canciao de Familia. Nu we met de kostgangers al in Nederland zaten, dan nog maar deze oude Nederlandse vlam ertussen. Patricia Pai, een vlam die flink in lichterlaaien stond destijds.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Sohal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar

0: uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Minerva. Welkom.

Vlak voor tijd zijn draaiden we nog een nummer van de zogeheten Long Branch Penny Whistle. Even ter duiding, dat was ooit een van de eerste probeerselen in de muziekwereld van ene zekere Glenn Frey, later de founding father van de Eagles. Enfin, we zijn al over de barrière van 9 uur gesukkeld en dat deden we met de grootmeester himself, Elvis Presley. Burning Love, het is tenslotte Pinksterweekend en ze geven goed en schitterend weer, dus wat moet de mens meer hebben, hè? Ja, zolang er maar iets kan branden en dit leven in vuur en vlam kan staan. Figuurlijk dan toch, hè. Met de rest bedoel ik niks. En zeker niet als u met een BMW mocht rijden. Goedenavond.

En we vertelden het u al in het eerste uur. Sammeke Goris met zijn levensmotto raak. Heeft hij nu ook een single van gemaakt? Hoe kan een mens het in godsnaam verkopen? Maar ja, zijn vrouwke is zijn manager. Die verkoopt alles, bij wijze van spreken. Tweede deel, daarin natuurlijk veel muziek en straks wat huishoudelijke mededelingen. Kortom, u kent ons recept.

Eden Kane, die man heeft in zijn korte carrière heel wat schitterende dingen gemaakt. Get Lost was er daar eentje van. En daarvoor hadden we Ricky Marvin, een ode aan alle lilies. Franse muziek, ze ligt mij en een aantal van mijn collega's zeer nauw aan het hart. Gewoon omdat die Franse chansons heel veel klasse hebben. Dat moet je toch durven toegeven. Ik ben nog altijd bezig, en dat al voor een hele tijd, in een boek dat Bart van Loo schreef over de Franse chansons. En zo kom je tenminste nog eens iets te weten. Jean Ferrat dus. En dan nu tijd voor de soulmuziek. MUZIEK

Ik weet nog dat die Randy Van Warmer bij ons totaal onbekend was. Tot ik het singeltje kocht en ik het bezorgde aan een aantal van mijn collega's die in dancings en discotheken draaiden. En we kregen het ding van de grond. Just when I needed you most. Een volkswijsheid zegt wel eens dat het gras altijd groener is aan de overkant. Wel, wij sturen Patty Page op pad om dat te controleren.

0: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
1: Adverteren doe je bewust.

band bestaat niet meer rond Jimmeke Slimmeke, oftewel Jimmeke Hendrix. Half zeven donker en we draaiden nog eens van hen Goesting. Met een Orbison in je programma kan je alle kanten uit en zit het meestal wel goed. Ook al heb je er een klein hartje bij. Chicken Hearted.

Ik groeide op als een mollige snotneus met duizend dromen en duizend wensen. Een kabouter was ik, die al te vaak verloren liep in de schaduw van volwassen mensen. En in mijn tienerjaren werd eenzaamheid mijn allerbeste vriend. Week geen moment van mijn zijde, trouw als een hond en altijd goed gezind. Zo was ik heel lang heel alleen in mijn hoofd. Het noorden kwijt, verward of compleet uitgedoofd. Ik voelde mij een cowboy in een woestenij, wat niet heeft belet dat er altijd wel iemand was die me terug op het juiste spoor heeft gezet. Zo ging mijn jeugd voorbij en misschien is het nu wel tijd dat ik begin. Hoe dikwijls dacht ik mijn hersenen.

heel geduld. En eerlijk gezegd, ik voelde ook niet de minste schuld. Ik was gewoon op zoek naar mezelf, zonder huichelarij.

was echt de vrouw die ik nodig had. Door jou begreep ik eindelijk wie ik eigenlijk wou zijn. En hoe het voelt om lief te hebben. Jij hebt de klok terug juist gezet. En we leven nu ons leven met gelijke tred. Terwijl de wereld maar doordraait en zich wentelt in gelach en geschrei.

kraan van de muziek gaat dicht, plaatjes zijn op cd zijn gespeeld. Kortom, Mark zwaait zo dadelijk de poorten van de platenbazaar open. Het is aan hem om het over te nemen. Wat mij betreft, ik ga genieten van het weekend. Dinsdag ben ik er alweer. En denk eraan, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houtalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
4: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomensgroepen behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
2: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

All the things you are, Ella Fitzgerald. En ik denk niet dat ik vanavond boven de jaren 60 uitgeraak. Ik denk zelfs niet boven de jaren 50. Ik ga in elk geval eerst heel, heel ver terug met veel gekraak, maar prachtig. Carlos Gardel, Por una cabeza.

Mildred Bailey met Faithful Forever. En dat komt uit een tekenfilm, niet van Disney. Het was 1939, denk ik. Ja, Gulliver's Travels. Wat een tijd. Films met persoonlijkheid. Personality. Johnny Mercer.

Betty Hutton, It Had To Be You. En het kwam ook uit een film die niemand meer kent uit 1944 of 1945. Incendiary Blonde. Ik ga toch even van voor in de jaren 60 belanden. 1962, Le Droit d'Aimer, Edith Piaf.

Jean Sablon uit hetzelfde jaar als het voorgaande nummer van Edith Piaf, 1962. En het nummer was natuurlijk Syracuse. I'll be around. Dan zitten we weer in 1958. Ik ga die jaartallen niet blijven opnoemen, maar ik hou u toch in de sfeer. The Mills Brothers.

Sarah Vaughan, If I Knew Then. Ja, als ik toen wist wat ik allemaal nu weet en nog niet vergeten ben, dan had ik veel meer met u gedanst in het donker. Dancing in the Dark, Fred Astaire.

Jerry Southern, I Thought of You Last Night, uiteraard, bij het samenstellen van deze playlist die bedoeld is om in het donker te beluisteren, best met een oude radio en een koptelefoon op en een beetje licht, nightlights dan. Nat King Cole.

Tell Me Now. Het is een beetje overbodig altijd om het te zeggen. Het was uiteraard Billie Holiday. En daar gaan we een grote, grote dame tegenover stellen. Ella Fitzgerald, Misty. MUZIEK

Ja, het is sterker dan mezelf. Als ik Ella Fitzgerald draai, dan heb ik Louis Armstrong toch altijd in de buurt. Dit was het nummer If, uiteraard, zoals u kon horen. I'm a fool to want you. Frank Sinatra, en dan is het wachten op het tweede deel. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie in verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
4: En hier ben ik dan terug, liefste duifjes, Mark Gerard met de Platenbazaar, het tweede deel. Lang heeft u mij niet moeten missen. Little Things, Mina Lat, Kitty Callum.

Perry Como samen met Fontane Sisters, A Dreamer's Holiday. En dan een naam die ik niet kende uit het verre verleden, nu misschien wel, Giselle Mackenzie, Heart.

De platters to each his own, noemt men dat vertalen. Voor elk wat wils, ja, dat kan, dat kan. Ik blijf in dezelfde sfeer, je hebt het al lang begrepen, hè. Vous qui passez sans me voir, maar dan niet in de versie van Jean Sablon, maar van Jean.

Lucien de Lille met Domino. En voor de kenners onder ons, en daar zijn er heel veel bij, met mijn luisteraars. U kent natuurlijk ook de Vlaamse versie uit de jaren 50 van Ray Frankie. Is You or Is You Ain't My Baby, Louis Jordan.

Een jonge Peggy Lee met I'm Confessing That I Love You. Tony Bennett, die mag ook nog eens aan bod komen. Hè. How Insensitive.

Billie Holiday nogmaals, maar dan met Blue Moon. Maar er bestaat natuurlijk niet zoiets als te veel Billie Holiday. If I could be with you one hour tonight. En u krijgt er zelfs twee vanavond, hè, 2 uur. K-Star.

wat zwanger. Blij dat ik die ook nog eens onder de aandacht mag brengen. Ain't Misbehaving. Ja, en Fats Waller, die maakte ook muziek voor de eeuwigheid. Hè. Zeg, we maken dat gewoon voor eeuwig. Only forever. Nat King Cole.

Doris Day met The Love Somebody. En ik haast mij om er nog snel ook nog eentje van Joe Stafford tussen te draaien. Nevertheless, I'm in love with you, 1958.

Joe Stafford, nevertheless, I'm in love with you. Ik hoop dat u genoten heeft van de sfeer van vandaag, van de platenbazaar. Misschien voor herhaling vatbaar, laat het mij maar weten. Of wat u maar ook wil laten weten op markseraar@radiominerva.be. Ik wens u een

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.